0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, Jupp.

op je zadelen. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zat en jong. Zet even weer, ja, in het beugelen. Doe per de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar de pieter, weet je, ja, zo. Ja, dat is het niet meer zaken, maar, dit is maar, helemaal toe.

gezeten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zat en jong. Zet het voor ja, is het beslist door de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat pinte, weet je, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer zaken, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

alle boompjes aan te zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zetten, jong. Zet even weer, ja, in het meeglees, doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Hij is er niet meer samen, maar dit is maar, ja, maar, ja, maar toch.

op je zadelen. Kan het niet waar zijn, moment de maal weer vol zat en jong. Zet even weer, ja, in het beugelen. Doe per de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat pinte, weet je, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer zaken, maar, dit is maar, helemaal toe.